Dat boeit ook in de comment, put je aan en lessen, daarom zijn we de zin bijna hard die taal. Dat weet dat de dan bouwen, dat de roos zijn naar die comment, maar dat is het derde is net, dan ben je die doe maar, hè? Boeken zat toen, papa, nu maar, minne, pagi, dan je wil ulangen, hè? Maar boeken toe, tjo, die, kap, bullo, minne, pagi, dat weet dat dat maar raad nou. Dat weet dat sayang, die toelen en een zeehad. En dan doen we aan Candy, salam FM, salam, untuk semua.